0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rozo Radio.
2: Hoe kan men een zoon van 5 troosten voor doodsgedachten? Alle bedenksels falen behalve de reïncarnatie. Dus oude oma is nu een tijger. Ja, jongen. Maar niet in Artis. Niet in een kooi.
3: Zij die haar leven lang leed onder de tirannie van geldgebrek, echtgenoot, crisis, roddel en burenruzies. Die verzoend heeft en vergoelijkt

een pas gedweild stoepje, een pijperrek met de woorden: het is geen man die niet roken kan.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in het Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen op dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km/u. En tot zover het nieuws. Ja.

0: Eddy Merckx heeft tot nu toe alle klassieke wielerwedstrijden van het voorjaar gewonnen. Maar Polleke van den Broeke dan, zult u zeggen. De keizer van vuilpannen. Die grote belofte. Doet die dan niet meer mee? Nee, die doet niet meer mee. De oorzaak is bekend. Hij is betrapt op het gebruik van doping. We hebben een vraaggesprek met Polleke. Polleke, u bent een slachtoffer van drogerende middelen?
1: Allee, ja, wij in Vlaanderen vernoemen het een drog. Ik heb dan van enkele jaren terug een traineur gehad die mij deed slikken. Gij zag mij altijd van voren koersen, vermits ik van mijn strot op mijn billen vol zat met een drog. Maar het is dan gebeurd dat men aan de meet een controle is komen in te richten, waar al de coureurs, hoe zeg jij dat?
0: Moesten urineren?
1: Tjent is dat waar zij moesten water maken. Daar stond dan bij de controle een Franse professeur die u ervan kon verwittigen of dat er in uw water iets speciaals zat. En mijn traineur, Oscar de Naaier, die zegde mij dan, Polleke, wij moeten ons plan trekken. Wij doen voort met een drog, maar dat water aan de controle, dat moet gij niet gaan maken. Hè? Polleke zegt hem, gij hebt toch uw supporters? Wel ja, zeg ik. Cessa, zegt hem. En wie is uw grootste supporter? Allee, zeg ik. Dat is mijn schoonbroer, Stanneke de Kuikelaere. Tiens, zegt hem, wij gaan die bij elke koers in een staminet bij de eindstreep zetten en hem krijgt vrij drinken. En mag zoveel pinten vatten als hem goesting heeft. Vlak van vooraleer gij dan bij de arrivée komt, moet hem dan rap water maken in een flesje. En in de melee drukt hem dan dat flesje water in uw handen en dat geeft gij aan die een Franse professeur van de drogcontrole. En van die dag zat de Stanneke, mijn schoonbroer, trouw in een staminet bij de arrivée, vol van bier. Van mijn eigen bier, het is te zeggen, het merk waar ik voor koers, Koekelberg Trappist. Allee, als ik dan was uitgetrapt, piste hij en zo ging dat jaren goed. Ze pakten de een na de ander, maar Polleke, de keizer van vuilpannen, bleef voordoen en behaalde steeds de palmarès. Tot dan de grote voorjaarskoers kwam, de omloop van Jezus Eik. De klassieker die gekend staat als de L van de Kempen. Het was te doen om een prijs van 2 miljoen franken en een droogkaasmachine. Ik zat 10 dag zo berstens vol van de droog dat ik van boven niet meer wist of dat ik van onderen nog op te betalen stond. En ik vloog over de macadam als de Else duivel. Tweemaal ben ik platgevallen. De eerste keer in de klim op de kasseien van de blijde inkomstlaan. En dan nog een keer in de afzink en ik had totaal geen last. En onderwijl zit mijn schoonbroer in de staminet. En die hoort dan maar steeds op de antenne hoe dat ik van voren lig. En dat ik die 2 miljoen franken ga pakken. En hem begint van puur elan zoveel pinden te vatten dat hem 5 minuten voor mijn aankomst gans onbekwaam wordt. En zijn vrouw, het is te zeggen mijn zuster, ziet hem van de koer weerkomen en hem vraagt, allee, Stan, rap, waar is uw water? En hem is gans en al van zin en hij laalt van, naast de lavabo! En zij geraakt in de paniek, want daar kom ik al aangescheist. En zij denkt, rap, rap, dan zelf maar gepiest. En bij de arrivée heeft zij gelukkig nog het gekende flesje vol. Maar allee, gaat gij zeggen, dan is alles toch perfect? Jawel, dat is het. Maar de andere dag moet ik voor het ingerichtend comité verschijnen. En daar zie ik die een Franse professeur en hem zegt, allee, Polleke, gij zijt gedisqualificeerd, maar proficiat. En ik zeg, maar allee, professeur, pourquoi dan wel? En hem zegt, ah wel, ik heb een fameus bericht voor u, je gaat een kind bekomen.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in het Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen op dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Deze natuurgebieden waren lange tijd een positief uitzonderingsgeval in de Nederlandse natuur, maar die trend is nu omgeslagen. Veel planten en diersoorten hebben het moeilijk in deze gebieden, al verschilt de situatie wel per locatie. Donald Trump is gisteren in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finale wedstrijd. Toen zijn saluut bij het volkslied op grote schermen werd getoond, klonk een fluitconcert. Ook buiten het stadion werd Trump bij aankomst uitgefloten door fans die vonden dat hij de aandacht naar zich toe trekt. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
1: Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huis aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Deze natuurgebieden waren lange tijd een positief uitzonderingsgeval in de Nederlandse natuur, maar die trend is nu omgeslagen. Veel planten en diersoorten hebben het moeilijk in deze gebieden, al verschilt de situatie wel per locatie. Donald Trump is gisteren in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finale wedstrijd. Toen zijn saluut bij het volkslied op grote schermen werd getoond, klonk een fluitconcert. Ook buiten het stadion werd Trump bij aankomst uitgefloten door fans die vonden dat hij de aandacht naar zich toe trekt. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor H-1B werkvisa's in. Een federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van 1500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huizen aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Dinsdagochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen, omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na.

Goedemorgen, lieve luisteraars. Wees nu graag welkom bij ons programma Rondom 10. Als je een nostalgisch programma samenstelt, denk dan gauw aan Nederlandstalige muziek. Na de Tweede Wereldoorlog maakten we echter al gauw kennis met de Engelse muziek van onze bevrijders. Tot op de dag van vandaag neemt de Engelstalige muziek een belangrijke plaats in bij de hedendaagse populaire toppers. Voor dit programma hebben we daarom een keuze gemaakt uit Nederlandse en Engelstalige liedjes. We hopen dat u zult genieten van deze herinneringen uit vervlogen tijd. We wensen u ook bij het programma van vandaag veel luisterplezier. En natuurlijk hopen we dat u met veel interesse kennis neemt van de nieuwtjes, wetenswaardigheden die we voor u hebben opgezocht. Met Agnes voor de microfoon en Pierre aan de knoppen.

0: Ja, daar in dat kleine café werd gezongen door vader Abraham. Frank en Mirella waren in de verzonken stad. En Als de nacht verdwijnt werd gezongen door Jan Smit.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
0: We feliciteren vandaag Wesley Sneijder. Hij is een voetballer. Dat weten we allemaal, denk ik wel. Nick Nielsen, presentator. Gerard Sprong, advocaat. Johnny Depp, acteur, USA. Tatjana Smit, actrice. Jan Veen, pianist. Dionne de Graaf, presentatie. En bij de Rozenjaren Mieke van Boogaard, 8 juni, was gisteren. Beb Hendriksen is 15 juni jaar. Bij het Oosterheidekoor 11 juni, Klaasien de Jong. 13 juni, Helma Paulussen. En 17 juni, Mieke de Rijk. En dan dichterbij nog bij familie en vrienden die gevraagd hebben om hun naamtje lekker te noemen, omdat ze jarig zijn. 10 juni, Cor Evers, morgen jarig. En 15 juni is Bianca jarig. Piet Katzenburg, ook 15 juni. En 7 juni, dat verraten we nog even, was Ludewijn jarig. Allemaal vandaag een hele fijne dag. En de komende tijd natuurlijk, wat u ook te vieren heeft en dat wij niet weten, toch een fijne dag gewenst namens de Rozo.

Heerlijk wegdromen met feelings, gespeeld door Henry Mancini. Connie van der Bos gaf ons allemaal een roosje, mijn roosje. En Rob de Nijs en Polle Eduard zongen een lied na onze jaren. En hobby's worden belangrijker met de jaren. Want wie vroeger weinig tijd had voor ontspanning, ontdekt later vaak opnieuw oude interesses. Schilderen, muziek maken, fotografie, modeltreinen, koken of keramiek. Hobby's beleven een opvallende comeback. Dat is niet alleen leuk, maar ook gezond. Creatieve bezigheden houden de hersenen actief en zorgen voor ontspanning. Sommige onderzoekers vergelijken het effect van een hobby zelfs met meditatie. Bovendien brengen hobby's mensen samen. Koren, leesclubs en cursusgroepen groeien sterk en vooral activiteiten waarbij ontmoeting centraal staat, zijn populair. Interessant is dat veel mensen na hun 50ste juist meer durven uitproberen. Waar vroeger prestaties belangrijk waren, draait het nu vaker om plezier. En dan een verrassend weetje. Puzzelen en muziek, dat maken worden regelmatig genoemd als manieren om het brein actief te houden. Zelfs het leren van een paar woorden van een nieuwe taal kan al positieve effecten hebben. De conclusie is eigenlijk heel simpel. Een hobby is veel meer dan tijdverdrijf. Het geeft energie, sociale contacten en soms zelfs een hele nieuwe passie.

Ja, dat is een heel bijzonder lied. Geen kind meer van Karin Bloemen. En Sweet People was er met. En Dolly Parton. I will always love you. Hoewel de dag met slechts één enkele bui begint, leeft de buiigheid gaandeweg de dag op. Zeker vanmiddag zijn enkele pittige buien met onweer en windstoten mogelijk. En ook tussen de buien door is de zuidwestenwind goed aanwezig. En met 17 of 18 graden is het een frisse junidag. Overigens komt de zon wel af en toe eventjes tevoorschijn. En ook woensdag en de dagen daarna is dat het geval. Maar zeker in de middag leeft de buiigheid dan weer op. En met 16 tot 18 graden is het behoorlijk fris. Vanaf zaterdag neemt de buiigheid sterk af, komt de zon vaker tevoorschijn en zien we de temperatuur ook weer enkele graden hoger uitkomen.

Lekker op de maat meegeklapt natuurlijk, hè, daar bij de waterkant. Black and White waren dat. Hazy Lazy Days of Summer van BZN. En Sarah van zong Stormy Weather. En dan hebben we Benny Nijman. Hij wordt op 9 juni, vandaag dus, 1951, geboren in Maastricht. Begin jaren 70 verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij een opleiding aan de Kleinkunstacademie volgt. In 1973 verschijnt zijn eerste album Ik wil als Orpheus zingen. Zijn grote doorbraak komt in 1980 als Ik weet niet hoe de vijfde plaats bereikt. Op 25 augustus 1985 staat hij met Waarom fluister ik je naam nog op nummer 1. Op 15 oktober 1985 start hij zijn eerste theatertournee. Er zouden er nog vele volgen. Op 21 december 2007 maakt Benny Nijman bekend dat hij aan een vergevorderde vorm van kanker leidt. Hij sterft op 7 februari 2008.

zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden, voorgoed verdwenen.

Ja, we gaan zeker mee even een lekker bakje drinken. Daar hebben we wel trek in. Dat had voor mij nog te goed. Lou en de Klokken werd gezongen door Frits Rademacher. En Poen door Willem Parel. Wim Sonneveld natuurlijk, hè. We gaan aan de koffie en we gaan luisteren naar heerlijke liedjes met Nederlandse sterren.

0: 24 uur per dag.
1: Rozo Radio.
2: Ja, we zijn er weer. We hebben een korte pauze gehad. En gedraaid met liedjes met Nederlandse sterren. En we gaan natuurlijk vrolijk verder met ons programma. We hadden een heerlijke pauze. Was gezellig. Een leuk telefoontje. Maar we zijn er weer met The Millers. Sweet Georgia Brown.

honden, uilen, papegaaien, kakatoezen nog veel meer exotische en minder exotische soorten in de zoo in Veldhoven, waar vogels de hoofdmoot vormen. En tenslotte de uilenvals, fans, die moeten naar Beest. Want daar heb je uilen- en dierenpark de Pesi, de Pai, met onder andere de Afrikaanse, Bengaalse, Canadese en Europese oehoe. depai.nl

Ja, Stef Eckel, Grat Dame, Rob van Daal en Charlene. Ze waren allemaal onze gasten in de studio hier bij de Rozo. En voor de derde keer in haar carrière treedt Barbara Streisand op 9 juni 1963 op in de Ed Sullivan Show. Zij zingt When the Sun Comes Out.

gehad, Betty, van ome Jan. Maar ze hebben er toch even van genoten. En daarvoor hoorde Lenny Koer met Vogelpaar. En is het een feit of een fabel? Aangebrand eten is kankerverwekkend. Nou, het is een feit. De geur van barbecue stijgt de komende tijd weer op vanuit alle hofjes, tuinen en parken. En onderzoek toont dat aangebrand eten door te lang of te heet te bakken of grillen stoffen bevat die kankerverwekkend kunnen zijn. Dat vergroot vooral de kans op darmkanker. Voorkom dat eten aanbrandt en als er dan toch een zwart korstje is ontstaan, kunt u dat het beste afsnijden.

0: dan tot slot Alexander Curly met zijn Hollanders. Ja, lieve luisteraars, het is alweer tijd voor de lunch. Zo snel gaat dat. Buiten is de temperatuur gelukkig zodanig dat je weer een fijn wandelingetje kan maken zonder dat het zweetje uitbreekt. En vanaf 1 uur zijn Jan en Anton weer present met hun programma Schrijven die blijven. En wij zijn er volgende week weer met Rondom 10. We wensen u een fijne week, blijf gezond en geniet van de kleine dingen. Graag tot dan en liefst van Pierre en Agnes. Houdoe!
1: Houdoe!

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlanders gooien thuis steeds minder voedsel weg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Voedingscentrum. Vorig jaar bedroeg de verspilling gemiddeld 25,5 kilo per persoon, een daling ten opzichte van 33,4 in 2022. De totale vermindering sinds 2015 is hiermee bijna 30%. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk verlengt de hechtenis van de Franse zanger Patrick Bruel met 24 uur. De zanger van 67 wordt sinds maandagochtend verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld met 13 mogelijke slachtoffers. Bruel ontkent de beschuldigingen en verleent medewerking aan het lopende Franse onderzoek. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. Het weer nog. Vanmiddag en vroeg avond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. In Vriezenveen mogen agenten vanavond preventief fouilleren tijdens een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang. De gemeente Twente-Rand heeft het gebied rond het gemeentehuis aangewezen als veiligheidsrisicogebied na ongeregeldheden vorige week. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen nadat betogers met stenen en vuurwerk hadden gegooid. Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Vorig jaar belandde gemiddeld 25,5 kilo voedsel per persoon in de afvalbak. Bijna 30% minder dan in 2015. Toch wordt nog altijd zo'n 7% van het gekochte eten niet opgegeten. Goed voor ongeveer 100 euro per persoon per jaar. Het voedingscentrum zegt dat kleine aanpassingen verspilling verder kunnen verminderen. En minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor de misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Boekwandas constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Hallo allemaal en een bijzonder goede dinsdagmiddag gewenst. Jan en Anton vinden het van grote klasse dat je weer op schijven die blijven bent afgestemd. Hoewel wij ons realiseren dat we het met onze muziekkeuze en de tussenplaten doorklets niet iedereen naar de zin kunnen maken, is het toch elke week weer de bedoeling dat we zoveel mogelijk dat we dat doen voor groot en voor klein. En natuurlijk voor de lachenbek en voor het chagrijn. Maak het je gemakkelijk, zorg voor de nodige versnaperingen, zet je klok bij en knipoog nog snel eventjes naar de buurvrouw. En samen zijn we dan klaar om van start te gaan met 2 uur van gezelligheid.

Na onze gebruikelijke openingstune kon je genieten van de Four Seasons met hun Sherry uit 1962. Zij mochten ons programma voor vandaag openen. En we gaan lekker met z'n allen in de richting van de zomer. En als je volgens Rocco Granata daar gevoelig voor bent, kun je binnenkort rekenen op die grappige, bekende zomersproetjes. En deze bekende Engelse groep uit Leicester vierde in 2023 hun 50-jarig bestaan.

De Engelse popgroep So Waddy Waddy was bijzonder populair in de tweede helft van de jaren 70. Ze waren gespecialiseerd in het maken van covers uit de jaren 50. Hun grootste hit, ook in ons land, was in 1976 Under the Moon of Love. En de geboren Eindhovense zanger Arie Rippens, die we kennen van onder andere De Brabantse Nachten, Antoinette en Polonaise Hollandaise, die hoorde je met Als de biertap open gaat. We maken tijd voor deze Franse zanger en de door hem opgerichte begeleidingsgroep.

Eind jaren 60 maakte de inmiddels 84-jarige Franse zanger Michel Fugain zijn debuut. Met zijn liedjes probeerde hij overigens met succes de idealen van de Franse jeugd al zingend vorm te geven. Hij werd daarbij geholpen door Le Big Bazar, een soortement van hippiegroep door hem zelf opgericht. Je hoorde uit 1960 het nummer Une Belle Histoire. En 247 seconden lang kon je genieten van Thieriot, een nummer dat in 2011 al werd opgenomen door de zanger Dennis Jones. En dan gaan we nu luisteren naar een van de beste meidengroepen die Nederland ooit heeft gekend.

De Dolly Dots waren in de jaren 80 een populaire meidengroep. Zes jonge zangeressen die zeker voor die tijd geweldig aanspreekbare liedjes op disco-achtige wijze aan de man wisten te brengen. Voeg daarbij hun te gekke outfit en bijpassende dansjes, dan is het succes verklaard. Je hoorde Laila en volkszanger Stevekel, wereldberoemd geworden in Nederland met zijn creatie van de woonboot, die op elk feest wordt meegezongen, vond mensen die dat nummer niet kenden. Hij zong dus ook Jammer dan. En deze Lisa is al jaren een populaire Belgische zangeres. MUZIEK.

Lisa Delbo, die kennen we van vele covernummers, maar ook van eigen werk. Nummers als Liefde is een kaartspel, Melodie d'amour, Lily Marleen en De Hucklebuck zijn zomaar even vier titels van haar die me te binnen schieten. Ze deed voor België ook mee in 1996 aan het Euro Songfestival. Het werd met een 16e plaats geen succes. Beter ging het met Babyface, een opname uit 2001 die je zojuist hebt kunnen horen. En Satou uit de regio Nijmegen, die kennen we als een feestorkest dat optreedt van een klein podium tot een grote tribune. In 1998 scoorden ze punten met het nummer Willem Tell. En voor onze jeugdplaat van de week vertrekken we naar een land waarvan we het bestaan nog niet eens kenden.

Het heeft ons veel moeite gekost om van K3 een liedje te vinden wat minder bekend is. Toch lukte het om met Lollipop Land het liedje dat door de originele meiden van K3, Kathleen, Karin en Christel in 2005 werd opgenomen. Onlangs hebben de drie originele populaire meiden nog 17 eenmalige uitverkochte concerten gegeven, waarvan een deel ook in ons land. En bij de vorige plaat paste de Skippybal van Frans Bauer uitstekend. En deze Engelse zanger had wereldwijd drie ferme hits in de jaren 60.

De Engelse zanger Chris Andrews startte zijn carrière in 1959. Zijn grote succes lag in de jaren 60 met hits als To Whom It Concerns en Pretty Belinda. Ze waren te vinden in de top van de hitparades. Chris schreef ook vele liedjes voor zangeressen, onder andere Sandy Shaw. Je hoorde uit 1965 Yesterday Man, een nummer dat 19 weken in de top 40 stond. En van de plaat Dominique, daar zijn diverse uitvoeringen van bekend. Die van ons viel dit keer op Lucille Starr. Wij kozen die om eens een keertje te laten horen. Want Lucille Starr, die draaien wij eigenlijk niet. Op onze draaitafel hebben we inmiddels een Duitsstalige plaat klaar liggen.

De Duitse slager en vooral operazanger Tony Marshall was een geschoold operazanger. Desondanks zag hij meer in een carrière in de populaire slagermuziek. We kennen hem in Nederland het best van zijn grote hit Schöne Maid, waarmee hij in 1971 in de top 40 stond met een tweede plaats als hoogste notering. Hij overleed in 2023 op een leeftijd van 83 jaar. En dit tweetal is gelukkig nog onder ons. We hebben het over de gebroeders Co uit Geertruidenberg. Met de nadering van de zomer is hun plaat Barbecue uit 2021 ook nu nog erg actueel. En deze plaat konden we een aantal weken geleden in onze platenkast even niet vinden.

De Noord-Limburgse dialectmuziekgroep Rowenhaize, met als boegbeeld Jacques Poels, bestaat inmiddels al vanaf 1989. Nummers als Bestel maar, Met de neus omhoog, She stole my accordion en Auto vliegtuig worden op concerten en bij optredens uit volle borst meegezongen. Wij draaiden een live opname uit 2008 van het nummer Limburg. En good old Jan Boezeroen maakte van alles mee, maar zong toch Ik heb niks gezien. En ken je dit populaire instrumentale melodietje?

met ze in mijn kop, dan een osso. Oh, why we drink champagne? Het is je stadje vol. She walked up to me and she asked me to dance.

Tussen 1971 en 1978 was de Amerikaanse band Hot Butter erg actief met instrumentale synthesizermuziek. Hun meest bekende nummer was Popcorn in 1972. Ze stonden er in de Veronica Top 40 maar liefst 7 weken mee op nummer 1. Na dit succes zouden ze nog een aantal elektronische platen uitbrengen, maar geen van alle bereikte met succes hetzelfde succes als van Popcorn. En met de Kings en Lola gingen we terug naar de tijd toen we de ouderen van nu de jongeren van toen waren. En deze discjockey had in 1967 een ongelofelijke wereldhit.

De Duitse zanger en discjockey Roland Wachter had in 1967 een wereldhit met Monja. In totaal werden er wereldwijd 250.000 singles van dit nummer verkocht. In Nederland viel helaas de plaatverkoop wat tegen. Hij kwam niet verder dan de 25e plaats in de Veronica Top 40. En de zware jongens hadden kennelijk een dorstig ogenblik. Of ze hadden iets anders te vieren. Ze kondigden in elk geval aan dat ze de glazen gingen heffen. En het lijkt niet reëel te zijn. Een schijve die blijven uitzending zonder Tirolse invloeden. Dus hier is er weer

De zusjes Monique en Esther Hogenhuizen vormen samen de meidenduo Chancé. Ze staan bekend om hun liedjes met dubbelzinnige teksten. Al jaren zijn hun liedjes gelanceerd met carnaval. Dat zijn de blikvangers. En de Tiroler muts uit 2012 leek hierop geen uitzondering. En de Nederlandse popgroep Earth and Fire was letterlijk en figuurlijk in de jaren 70 en 80 echte Nederlandse top. Alleen al van hun nummer Seasons werden er in ons land zo'n 100.000 platen verkocht. En dat is niet gek als je weet dat ze er in 1969 14 weken mee in de top 40 stonden met nummertje 2 als hoogste notering. En heb je ooit gehoord van dit Chianti-koor dat inmiddels ongeveer alweer 25 jaar bestaat?

Het Zianti-koor De IJsselzangers is een bekend koor in de omgeving van het Utrechtse Montfoort. Ze zingen voornamelijk zeemans- en oud-Hollandse liedjes. Ze treden met regelmaat op in tehuizen en bij Zianti-festivals. Je kon luisteren naar het nummer De Dronken Zeeman uit 2000. En de Italiaanse muziekgroep Mattia Bazar liet ons hun grootste en wereldhit horen uit 1968, Ti Siento. Hoogste tijd voor de tweede Franse plaat in Schijven die Blijven van deze week.

Dassin was een Amerikaans-Franse componist en zanger. Hij had de intelligentie van zijn moeder. Hij ging antropologie studeren en Jew was daarnaast ook erg muzikaal. Zo speelde hij piano, gitaar en banjo om zijn studie te kunnen betalen. Een van zijn grootste hits was Aux Champs-Élysées uit 1960. Een hartinfarct in 1980 werd hem fataal en toen was hij pas 41 jaar. En Johnny Hoes was slecht in het onthouden van namen. Zo bleek dat in 1964 al, toen hij met iemand stond te kletsen en zich afvroeg: hoe je heette, dat ben ik vergeten. En deze Amerikaanse zangeres, deze Nederlandse zangeres, treedt voor de derde keer op onder een andere naam.

De Nederlandse zangeres Carolien van der Leeuw maakte furore in 2009 toen ze onder de naam van Caro Emerald het in het Engels gezongen nummer A Night Like This uitbracht. Ze stond er 26 weken mee in de top 40. In 2010 vond ze haar naam niet zo leuk meer en veranderde die in The Jordan. Nu in 2026 is ze daar ook weer op uitgekeken en heeft ze de korte naam van Caro als nieuwe artiestennaam aangenomen. Snappen jullie het allemaal nog? Ik heb er moeite mee. En Gerard Joling vindt het allemaal niet zo erg, want hij zong Ik hou er zo van. Tijd voor een komisch duo dat indertijd volle zalen trok.

Johnny Kraaikamp en Rijk de Gooier vormden in de jaren 50, 60, 70 en 80 maar liefst een komisch duo wat je tegen kon komen in theaters, reclames, series, films, tv-shows en in het snabbelcircuit. Hun bekendste lied was de Bostella. Wij vonden in een oude doos uit 1964 nog het nummer Ivan Ivanovic. En de Belgische zanger Benny D'Amaro vond het in 2000 nodig om de plaat Ai Ai Ai Maria uit te brengen. We hebben eigenlijk nog best een gezellig instrumentaaltje klaar liggen. Daar komt-ie.

Lieve mensen, je hoorde als laatste de Ventures met de Blue Tango. Lieve mensen, er werd zojuist op de studio ruit getikt. Het was een teken dat schijven die blijven er voor deze week op zit. Tijd is nu eenmaal tijd. Jan en Anton, wij dus, zijn er de komende dinsdag weer. Intussen staan we wel te trappelen op jullie reacties en eventuele verzoekjes. Lieve mensen, vergeet ons wekelijks devies niet. Blijf doorgaan met ademhalen. En tenslotte lazen we deze tekst op een bordje dat hing in een bedrijfskeuken. Van vele worstjes krijg je borstjes. En van boter worden ze groter. De groeten van Jan en Anton en tot nog eens.

0: Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. In de Japanse stad Utsunomiya is een beer gevangen na een dagenlange zoektocht. Gisteren werden bijna 100 scholen gesloten na meldingen van het dier. De beer van ongeveer 100 kilo werd uiteindelijk in een achtertuin gevonden en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. Vorig jaar waren er in Japan ruim 200 aanvallen door beren en vielen er 13 dodelijke slachtoffers. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

pas eens in de vakantiedagen. Weet je nog wel, oudje, dat wij dat fotoalbum zagen? Weet je nog wel, oudje, we kiekten ons kind toen hij in slaap was gezakt en hebben dat voor in het album geplakt.

Wij kiekten hem haast alle weken. Weet je nog wel, oudje? Het was of dat album soms kon spreken. Weet je nog wel, oudje? Er was er ook een in matrozenpak bij. En die leek precies op een jeugd.

0: boekje. Dat boek zat vol herinneringen. Weet je nog wel, oudje?
1: We zeiden wel eens, als hij 7 zal zijn. En wij gaan zo door, wordt het

0: jij van ons weggenomen? Weet je nog wel, oudje? Er is nog één kiek bijgekomen. Weet je nog wel, oudje?
1: Die kiek van het grafje die jij van me kreeg. De rest van het

0: je nog wel, oudje? Wanneer ons dat ongeluk niet was gebeurd.
1: Toen hebben we het blad

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. In verband met de brandstichting bij een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in Kadir en Keer is een minderjarige bewoner aangehouden. De brand brak gisteravond uit in het gebouw, waarna het volledig werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt en na ventilatie konden de bewoners later terugkeren. De politie onderzoekt nog de toedracht van de brand. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. SOMI, een stichting die collectieve rechtszaken voert over digitale platforms en privacy, begint een zaak tegen Snapchat. Volgens de organisatie heeft het platform een verslavend ontwerp en maakt het onrechtmatig gebruikersprofielen voor gerichte advertenties aan, ook van minderjarigen. Er wordt een schadevergoeding geëist, €1000 voor jongeren en €750 voor volwassenen. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Welke vinylsingles komen deze week tevoorschijn uit de platenkast van Rozo Radio?
5: Goedemorgen.

Zandvoort. Goedemorgen. Het is weer woensdagmorgen 10 uur. Hier zijn we weer. Roos Radio met de platenkast. En welke singles komen er weer uit de platenkast? Nou, dat zijn weer hele gouden plaatjes vandaag. De hele playlist die staat al online. Die is vandaag al heel vroeg online gezet. Dus wil je meekijken, kijk dan ook even op onze website natuurlijk. En dan zie je hele leuke plaatjes. En we zijn er tot de klok van 12 uur. Arie draait de singeltjes en Maud presenteert het spulletje. Oké, veel plezier.

De Special EKE is dat. Nelson Mandela, Captain Dumbo hadden we met Alliance à la Fagette. Ja, Frans is goed voor mij hoor. Ja. Neil Diamond natuurlijk, Love on the Rocks en Love Me Do van de Beatles. Dat waren de eerste vier van vandaag. En gisteren kwam het bericht dat de gitarist van de band Savannah, oftewel Peter Hill, Peter van der Heuvel, gewoon uit Tilburg, is overleden. Hij was een topgitarist en om hem te eren draaien we de volgende plaat. Ghost Riders van Savannah en Peter Hill.

0: platenkast. Elke woensdag bij Rozo Radio.
1: Ik zeg het elke week. Ja, als je hier zo voor die kast staat en je plukt er hier en daar een plaatje uit, dan weet je niet wat je krijgt. En zo, dan heb je verrassende plaatjes zoals Blue Hotel, Zandvoort van de Pasadena Dream Orchestra, Seasons van Gerard Joling en Julian Hartman. Ik kende hem eigenlijk niet, maar hier zit hij gewoon in de kast. Dus vandaar dat hij er ook uitkwam. Beetje toepasselijk, maar vooruit. En Donna per Amore van Albana en Romina Power. Goed, wat ook uit de kast komt, is Ria Valk. En die zegt, leg je hoofd maar op mijn schouder.

0: En moeder zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

materiaaltje wat hier zomaar in de kast zit. Zonder dat we het weten. En die gelukkig kunnen we dan op woensdagmorgen draaien in de platenkast. En dan komt er van alles tevoorschijn. Zo Kenny Rogers, 20 Years Ago. Wat rustiger, de Service natuurlijk. En Luca van Susanne Vega. Even kijken wat plaatje nummer 15 is. We hebben het er wel al opgeschreven, want anders komen we het niet doorheen van de website natuurlijk, want daar staat ook alles op. En de volgende is er weer een hele mooie van Smokey, The Arms of Mary.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

zong Frankie. En volgens mij was het Peter Douglas die het ene gezongen heeft. De Stars on 45. Hij deed ook mee aan de playback show als... niet als playback. Maar als zanger van Frankie Sinatra, zeg maar. De Caravan heeft u stiekem meegezongen. Nou, wij hier wel luidkeels zelfs in de studio hier zo bij Roze Radio. We zitten hier nog live in de studio Doelen. En als je het niet gelooft, kom je maar lekker gewoon even voorbij. Dat kan allemaal natuurlijk. Annabel hadden we ook nog. En Eleni van Tol en Tol. Ik zeg het iedere keer, we hebben van alles. En vandaag komt er ook weer een lekkere andere meezinger mee. En die is al wat jaartjes oud, maar iedereen kent hem. Hier is de zangeres zonder naam, en de Costa del Sol.

zijn heel veel pareltjes vandaag, vind ik zelf. En ja, we krijgen er nog meer. We hebben een heleboel kleine verrassingjes eigenlijk. We hadden Sheila E., de Frank Barber Orchestra, dit team van Dallas. Morgen wordt alles anders. Nou, volgens mij blijft hetzelfde weer, maar het zal aan mij liggen. En dit was Linda Ronstadt en Aaron Neville met All My Life. We gaan naar Waalwijk omgeving. Hier zijn de Tumbleweeds. It might be as well rain.

John Spencer en de Dynamic Rockets. Hij bent, oftewel Henk van Broekhoven, Bring Back Rock and Roll. En als je het Engels wil hebben, dan draait je Engels om. Ja, zo kan dat zomaar. Julie met heel even, Masada natuurlijk met Sayangi en Frank Ashton. Remember the good times. Nou, soms zeggen ze wel eens tegen mij, you talk too much. Spookjes, hoe hebben we het er ook over?

Ja, ja, het is alweer the end of the show. Inderdaad, de kids die zongen er nog over. En we hadden ook nog Robbie Neville, Tom Jones natuurlijk. U had hem wel herkend, ja. Dit programma wordt herhaald op dinsdagavond, dus 8 en 10. En dan zit Ari ook weer achter de knoppen, want ja, die heeft het opgenomen vandaag. Dus vandaag. Goed, vanavond is er natuurlijk weer het bekende programma Those Were The Days met Chico en Kees. Wij zijn er volgende week woensdag weer. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar alle programma's van Rose Radio. Kijk op de website en dan zie je welke programma's er allemaal zijn. Voor u nog een fijne dag en tot de volgende keer maar weer.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Maar goed, dat te zeiden. Op de chat zie ik Rob zitten. Ik zie Mieke zitten natuurlijk. Ja, ze is weer bij. PJ is weer bij. Dat weet ik ook 100% zeker. Jolanda die had al goede avond gezegd. En ik verwacht eerlijk gezegd nog een goede avond vanuit. Linda!

waar natuurlijk nog heel veel meer. Nou goed, wat heb ik voor je? Nou, een hele hoop leuke muziek uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Maar de nadruk die ligt natuurlijk op de jaren 60 en de jaren 70. Mocht je nog een verzoekplaat hebben uit bepaalde periodes, hé, je mag hem altijd indienen. Wat hebben we vandaag raar weer gehad? Nou, onweer, bliksem, het rommelde aardig. En een flinke bui tussendoor.

En die doet mij dan altijd weer denken aan iets heel anders. Maar daar kom ik later wel even mee. Want er is iets wat mij ineens in mijn hoofd schoot. Van, oh ja, wacht even. Maar goed, zoals je weet natuurlijk straks ook weer twee vergelijkplaten. We hebben een stukje jeugdsentiment. En we gaan naar de catacombes van de popmuziek. Hè? En de plaatjes die vergeten zijn, maar natuurlijk ook muziek die iets populairder is. Neem jullie mee terug naar 1969. Met deze van de Hollies.

Oh, wat is dit toch een lekkere plaat het eigenlijk. Ja, die Gip uit het einde van de jaren 70. En I just wanna be your everything. En ondertussen is Linda ook tevoorschijn gekomen. Jawel, Linda is er ook helemaal bij gekomen. En ook goedemorgen Linda trouwens. Dat moet ik er ook nog even bij zeggen. Of goedemorgen, goedenavond eigenlijk. Wat ben ik nou weer aan het doen? Even terugbladeren. Even terug. Goedenavond Linda. Oftewel, goedenavond, schoenen met dan. Ja, dat kan ik dan ook even bij zeggen. En natuurlijk aan Jolanda en aan iedereen die ook op de chat zit. Oh jongens toch, wat is dit voor iets? Ja, tenzij je onder de douche staat. Nou, stond daar straks even onder de douche, Mieke, toen jij mij hebt. Dus toen was hij nog net even onder de douche. Kwam ik er net onderuit, dus ja. Dus Rob die zei, je wordt niet nat, Dave. Daar valt natuurlijk over te twisten. Ja, daar valt over te twisten of dat je nat wordt, ja of nee. Ik moet het helemaal laten. Gaan wel hele verkeerde dingen zeggen dit. Sorry Suzanne, trouwens daarvoor ook nog. Dit zijn de trucks.

Komt het 1970, deze plaat. John Sebastian en What She Still Can, What She's Thinking About, eigenlijk, zo moet ik het zeggen. En ja, I still can't figure out what she's thinking about. Moet je ook nooit over nadenken. Je moet er nooit over nadenken over wat de ander denkt. Want ja, dat kun je soms dan heb je wel het gedachte van, oh ja, dit denkt die persoon nou. Maar dat wil niet zeggen dat die persoon dat op dat moment ook denkt. En soms dan denk je wel eens zo van, ja, die zit aan dit te denken. En die zit aan dit te denken, maar ja, dan klopt het nog niet helemaal. Ja, heel eerlijk hoor. Ik zeg het maar eventjes heel simpelweg. Denk niet te veel aan wat een ander denkt. Mieke zegt net tegen, ja, je krijgt een vergelijkplaat en ook een raadplaat erop. En je krijgt ook een, hopelijk val je niet in slaap, zegt Mieke er dan bij. Ondertussen, wat ik al zei, Linda en Jolanda, die zitten ook op de chat. Dus dat is ook altijd wel leuk. En gewoon lekkere muziek. Ja, het hoort er helemaal bij. Ja, laten we wel weten. Zometeen Olivia Newton-John. Maar hier is deze. Dit is J&J Americans. Living above your head. You've

En gemist, zegt Jolanda. Mooi toch, deze jaar. Sam, ik vind Sam and I Honestly Love You van Olivia Newton-John van die geweldig mooi. En dit komt uit de jaren 70 natuurlijk, deze. Maar ja, het blijft iets bijzonders. En ja, dat vind ik belangrijk. Vind ik hoor. Maar dat is persoonlijk natuurlijk voor velen. En er wordt van alles op de chat gezegd. Even kijken hoor. Denk voor jezelf, denk ik hopelijk wel. Niet slapen. Denk voor jezelf, voor een ander denken. Er zijn zoveel mensen op de aarde, dan heb je het er echt druk mee. Be a voice, not an echo. Nou, dat doe ik wel. Ik probeer dat wel zo te zijn, jongens, bij deze. Ja, dat probeer ik wel te zijn. Je hoorde trouwens, daarvoor ook nog Jay and the Americans. En echt zo'n plaatje van je denkt van, oh ja, dit zijn van die vergeten plaatjes. Jay and the Americans is sowieso een band die in de jaren 80 op zich nog wel een hit hadden. Opnieuw twee hits hadden. Caramia, weet je wel, Caramia, why? En Come a Little Bit Closer. Maar de rest hoor je nooit. En ze hebben zoveel mooie dingen gemaakt. Living Above Your Head. 1967 hoorde je trouwens ook. Zo is dit, dat is ook zo mooi. Ja, ik vind van wel. Het zijn wel die leuke dingen om te laten horen. Maar goed, het is hoog nodig tijd voor wat erop die zeil. Krijgen we ook nog een vergelijkplaat? Oh, ja, zeker. Gaan we erin. Ja, doen we dit keer met dit nummer. Borrequito de Peret. En zometeen de versie van Rex Gildo. Jawohl!

0: Hey, Borikito, geef me zu. Borikito, gib doch Ruhe. So ein Eselchen wie du kann kein Caruso sein. Du, wiki, du, wiki, du, wiki, du, wiki, du. Borikito, gib nicht an. Bist zwar ein schöner Eselmann, doch singen sollte nur wer's kann. Du kannst doch nur schreien. Und du kannst doch nur schreien. Borikito, hör mir zu. Borikito, gib doch Ruhe. So ein Eselchen wie du kann kein Caruso sein. Gib du, wiki, du, wiki, du, wiki, du, wiki, du. Hey, Borikito, gib nicht an. Bist zwar ein schöner Eselmann, doch singen sollte nur wer's kann. Du kannst doch nur schreien. Was machst du? Was machst du? Du singst und schreist. Hey, Borikito, hör mir zu. Borikito, gib doch Ruhe. So ein Eselchen wie du.
1: Ze hoorden hem nog eens een keertje in het Duits en in het origineel natuurlijk. Borikito hoor je van niemand minder dan Rex Gildo als laatste. En daarvoor natuurlijk ook nog Perret, die er een hele grote hit in Nederland mee scoorde. Sterker nog, nummer 1 in de jaren 70. En ja, dan vind ik het leuk om ook deze versie te draaien van Rex Gildo. Hoor je hem eens een keer helemaal compleet anders. We zullen eens even een beetje gaan uitrusten. Ja, mag wel even. Dit is Jay Blackfoot.
2: Man, what time is it? Man, I gotta hurry up and get there. Oh, I don't see no cabs nowhere. Wait. Yeah, that one over there. Yeah, I see.

0: Adam Faith hoorde je uit 59 en Rockbunk. En I got a girl who went to Rockbunk school. Ja, wat een Rockbunk is. Ja, als je erover nadenkt, je zit er daar te luisteren, denk je, ben je zelfs wel wat? Ja, nou ja, in ieder geval een soort Rockbunk school. Nou ja, iets. Hoe kan ik het anders zeggen? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik denk dat ik het daar maar op hou in ieder geval. Ach ja, weet je, als je dan plaat aan het uitzoeken bent. En dat had ik dus met deze ook in dit geval gedaan. Wat trouwens geweldig mooi is. Denk maar aan wat ik daarnet draaide. Bijvoorbeeld ook Taxi van Junior Blackfoot. Oftewel Jay Blackfoot. En eigenlijk is dit zo knijtig goede mooie plaat. Dat die gewoon een beetje... Dit is een plaat die is helemaal vergeten. Het was een top 40 hitje in Nederland. Maar daarna wordt hij ook eigenlijk alweer vergeten. Dat is dan zo jammer. En dan wordt hij ook op de Nederlandse radio helemaal niet eens meer gedraaid. Terwijl het zo'n gave plaat is. En als je erbij nadenkt, je moet het maar eens doen bij dit soort platen. Dan moet je maar eens voor eens een keertje eens eventjes... Je gaat dan rustig liggen. Je doet je ogen dicht. En je gaat naar de tekst van deze man luisteren. En je gaat luisteren naar alles van die plaat. En je brengt dat tot een groot iets. En dan zit je te luisteren en dan... Hoor je dat en dan hoor je dat je met hem meegaat op zoek naar die taxi. En dat je dan met die taxi daar aankomt. En dat die taxi dan komt en die taxi er dan in staat. En dan tegen die taxichauffeur zegt van, hey, je moet opschieten. Want before baby puts me down, zingt hij dan ook nog erbij. Ja, nou ja, goed, dat moet je al helemaal niet hebben. Nee, moet je er sowieso niet bij hebben. Neem ik je even mee terug naar de jaren 60 nu.
1: We

Dit soort plaatjes hoor je. Je hoort wel eens de Beach Boys natuurlijk op de radio. En dan hoor je eigenlijk de min of meer A-kant van deze single. Maar in Amerika kwam die eigenlijk als B-kant uit. Dan heb ik het over de B-kant die in Nederland A-kant was. Oftewel Sloop John B. Van de Beach Boys. Maar You're So Good To Me is de B-kant van de single. En die vind ik persoonlijk dan weer, maar dat is persoonlijk hoor, vind ik dan weer beter. Dus, en die hoorde je dus ook. De Beach Boys dus. En ja goed, de B-kant in Nederland dan van Sloop John B. Maar op andere plekken juist van de andere. Dus ja. Er zijn van die plaatjes bij en die zitten dan in je hoofd. Ja, en daar kun je dan niks aan doen, maar die moet je dan gewoon op dat moment ook maar eigenlijk gewoon in je uitzending draaien. Ja, ik had zoiets van, nou ja, eigenlijk is het helemaal niet vandaag, helemaal niet zozeer dat deze plaat handig is om te draaien. Maar ja, dan toch. Imca Marina. En de zon die schijnt niet eens, Dave.

0: Als je deze man hoort, dan denk je onmiddellijk, oh, dat is Joe Cocker. En dat heb ik tegenwoordig een beetje minder met artiesten. Dat ik niet zo snel zeg van, oh, dat is die artiest of dat is die artiest. En vooral van Nederland, hè. Dan heb ik het even over de Nederlandse artiesten. En dan kijken we eventjes naar Nederlandse zangeressen als S10, Mo. En ze hebben allemaal goede stemmen, hè. Hou me ten goede. Maar, ik weet het niet wat het is, maar het is net... Of dat die stemmen hetzelfde zijn. Of dat ze zingen ook met dezelfde de stijl. En dat vind ik dat wel eens jammer. Want je gaat niet de stem uit. Je haalt er niet direct een stem uit. En dat vind ik wel eens zonde. Want ja, je zit dan te luisteren. Nou, bij Joe Cocker weet je gewoon, als je dat hoort, dan denk je onmiddellijk aan, oh, dat is Joe Cocker. En dat zijn de Dire Straits. Dat is tegenwoordig weer een beetje meer, een beetje minder. Alhoewel natuurlijk, als je Lady Gaga hoort, dan roep je onmiddellijk, oh, dat is Lady Gaga. En bij Taylor Swift heb ik dat ook wel. Dat heb ik natuurlijk ook bij mensen als, er zijn er wel meerdere, maar het zijn meer buitenlandse artiesten. In Nederland vind ik het een beetje, ja, ik weet niet wat het is de laatste jaren, maar ik vind het allemaal een beetje net hetzelfde lijken. Maar ja, goed, dat is een beetje mijn probleem, denk ik, hoor. Weet je, als je dan dat nummer hoort van Joe Cocker, dan denk je wel eens, toen had ik ineens iets, toen was er ineens bij mij iets waarvan ik dacht van, oeh, maar daar moet ik toch even deze versie erachteraan draaien. Moet ik toch even dit erachteraan draaien. Het is geen vergelijkplaat, maar het gaat wel over hetzelfde. Ik had zoiets van, nou ja, dan moet ik hem er ook maar achteraan draaien. Ook. Ja, toch?
1: Ja.

0: Jihai. Jihai. Jihai. Jihai. Jihai. Hi, hippies.
1: Hi, hippies. Ja, ik vind dit leuk hoor. Handsome Mansions Hits Parade. Dit zijn wel die rare plaatjes die deze man heeft gemaakt. Hij heeft ook The Baby's Package Back. En dan heb je bijvoorbeeld ook van deze man. God, hoe heet ze? Hij heeft ook Mr. Cannibal opgenomen. Ik heb het over Andy Fisher inderdaad. Dit singeltje, hè? Dit Handsome Mansions Hit Parade. Ik ga je nog even de B-kant laten horen. Dat is compleet anders. Let even op. Dit Sleep Well.

B-kantje is net zo leuk als de A-kant, ja. Heinzel mentioned Hip Parade, hoorde je, en de B-kant daarvan ook Sleep Well, door Andy Fisher. En die man die zat dus ook achter de Engelse versie van Mr. Cannibal. Ik heb heel veel van hem en ik blijf erom lachen. Ik moet hier vreselijk om lachen om al die nummers die hij gemaakt heeft. En Sleep Well valt daar ook onder. Of dat te maken heeft. Heinzel Mansion's Hit Parade. Ik betwijfel het. Want volgens mij waren de Mansion Mansion Mieke waren volgens mij later. Die waren er nog niet volgens mij in die tijd. Ik denk niet dat dat zo in elkaar zit. En die visie hoorde dus ook nog met Sleep Well. Ja, de B-kant is van Heinzel Mansion's Hit Parade. Ja. En dit zijn de Cufflinks.

Deze versie is mooier, hè? Oh, jongens toch. Wat een gevoel zit hier achter dit nummer. Somewhere Over the Rainbow. Je hoorde de versie Somewhere Over the Rainbow in combinatie met When You Wish Upon a Star. Makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. Ja, je moet het misschien maar eens een keertje, als je dan een vallende ster ziet of zo, of als je een ster ziet, en dan doe dan een wens, en dan komt je wens misschien wel uit, want je weet het maar nooit. Suciferin, hoor je? En het ding aan Suciferin is, dat kan ik je nog wel even erbij vertellen, is het feit dat zij vooral schrijfster was. Een songwriter. Ze schreef Strangers of Heart voor de band Heart. So Good for Algero. Never Say Die. Give a Little Bit More. Door Cliff Richard. Meatloaf. Getting Away with Murder. All Because of You van Cher. En ze bleef zo dus nog wel even doorgaan. Ze heet eigenlijk Linda Schifrin Cassidy. Getrouwd met David Cassidy. En ja, dus ook dat is wel heel erg bijzonder en mooi. En ja, ze was tot de dood was ze getrouwd. Tot het overlijden van David Cassidy was ze getrouwd met hem. En het is eigenlijk de vrouw van David Cassidy. Tenminste, was ze natuurlijk, want David is niet meer onder ons. Maar dat tezijde. Suciferin dus. En het ontzettend mooie Somewhere Over the Rainbow. Haar versie When You Wish Upon a Star. Ja. Ik vind dat dit wel heel bijzonder er is bij. Misschien ook nog wel iets. Want ik zat net eventjes. Ik bladerde net eventjes op internet. En toen kwam ik iets tegen. En toen had ik zoiets van, ja, eigenlijk is het dan zo van, kan ik het dan laten? Moet ik het dan wel doen? Of zal ik het dan niet doen? En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Er is één iemand die ik hier zeker een groot plezier mee ga doen. Dus ik had zoiets van, nou, dan moet ik dat ook maar even doen. Ik zag namelijk bij niemand minder dan de enige echte. En ik moet het er eventjes allemaal bij pakken, jongens. Want nou doe ik iets tussen de bedrijven door. Dus ja, dus dat zag ik bij Ronnie Toper op zijn pagina. Die schreef 18 uur geleden dat het vandaag de geboortedag was van iemand anders. En dan heb ik het over deze man, Benny Nijman. Nou ja, goed. Doe ik toch een keer iets van Benny. En ik weet dat ik Jolanda hier een heel groot plezier mee doe. Dit is Ik Zal Je Hebben.

Nou ja, wie weet heeft Rob wel staan rocken, maar volgens mij is Rob gewoon in slaap gevallen. Oh ja, ik denk het wel, Mieke. Ik denk dat hij in slaap is gevallen. Maar goed, daar komen we wel achter, denk ik zo. Ik wil eigenlijk deze al instarten, maar ja goed, ik heb Status Quo nog niet eens afgekondigd, joh. Status Quo en again, again, again, again, again, again, again uit de jaren 70. En natuurlijk niet te vergeten ook nog Benny Nijman. En ik weet dat Jolanda hier helemaal blij van werd. En, want ik weet dat ze Benny Nijman ook net als Rob de Nijs een warm hart draagt. En wat heeft Benny trouwens een mooie stem. Het is vandaag zijn officiële geboortedag, dus verjaardag zou je kunnen zeggen. En op deze dag, 5 jaar geleden, kreeg ook... Jolanda Teddy, oftewel de kat. Hoe mooi is dat? Marvin Welsh in Fair nu. It is faithful.

kennen het natuurlijk allemaal als Une Belle Histoire, maar ja, Gerard Cox had deze ook opgenomen. En het was eigenlijk zo, ik had deze niet eens hier gepland, maar ik was bezig met het feit dat ik een plaat moest cueën. En ineens dacht ik zo van, ja, maar wat ga ik nou achter Marvin Wells en Ferrer aandraaien? Dat Faithful, dat is wat diepergaand. En wat ga ik erachteraan draaien om het wat lekkerder langzamerhand weer op te laten pompen? Nou ja, goed, toen kwam deze ineens. Toen zag ik deze op mijn neus. En toen had ik zoiets van, nou, dan moet ik dit ook maar eens draaien. Want dan vind ik dit ook wel belangrijk om te laten horen. Dus ja, goed. Nou, eventjes een kijkje eraan. Naar iets heel anders, want het is hoog nodig tijd voor de tweede vergelijkplaat. Ik zit erover te denken om het een triple te maken. Gewoon omdat ik dan weet dat ik twee mensen heel erg blij maak. Dus ik denk dat ik er toch een triple van maak. Dus, maar goed, we doen het eerst met de meest bekende versie van dit nummer. Daarna hoor je de versie van Rita Pavone. En ja, de andere, daar hoef ik weinig over te zeggen, denk ik. Ja, we gaan hem gewoon doen. Het is hoog nodig tijd voor deze. De vergelijkplaat. En dat doen we met dit nummer van Trini Lopez. If I had a hammer.

ik had het gezegd, hè. Ik dacht zo van, weet je, ik ga het gewoon doen. Nou, ik ga het dus ook gewoon doen, hè. Je hoorde deze versie van, natuurlijk, van If I Had a Hammer. Dit was Rita Pavone met Dametti un Martello. Surfer music wordt dit ook wel genoemd. En ja, goed, we hebben dan natuurlijk, wat ik al zei, we hebben dan natuurlijk ook nog die versie van Trini Lopez gehad. Maar ja, dan moet deze toch ook maar even, hè. Ja, moet deze ook even. Ja, vind ik wel.

Ik had hem ook door Rob kunnen draaien in het Engels. Maar ja, dan is het natuurlijk leuker om de Nederlandse versie te draaien. Dus want Rob heeft hem ook in het Engels opgenomen. If I had a hammer, ja, zoals het... We hadden er maar een triootje van gemaakt. Hè? Ja, hoog nodig tijd voor die Zeelanders. Want het is ook nodig tijd voor wat popcorn. Ja, dacht ik wel, hè. Yeah!

0: flights up. Two flights up and return. Oftewel, ja, eigenlijk, het is natuurlijk, popcorn is een apart verhaal in de muziekwereld. Want er zijn zoveel goede popcornplaten gemaakt. En je hoorde dit keer niet de versie van Cliff Richard, je hoorde de versie van Danny Fisher. Just Another Guy. Ik had natuurlijk, daarnet hoorde je Third Window from the Right door Dean Barlow. Ik had ook nog voor je Jetta No door Jimmy Vrij. Ik had zoiets van, ik weet dat Linda die geweldig vindt. En natuurlijk had ik ook nog Terry Allen en In the First Place. Ik kreeg allemaal duimpjes en bij de laatste kreeg ik helemaal een hartje. Dus volgens mij was Linda daar, vond Linda die helemaal geweldig, die laatste. Dus ja. Dus ik weet dat Linda de popcorn heel erg leuk vindt. En Mieke vindt popcorn ook leuk. Een beetje een soort quickstep-achtig, zei Rob. Ja, je zou het een soort quickstep kunnen noemen, ja. Tijd voor een stukje jeugdsentiment. Ik weet niet zeker of ik deze nog niet zo heel lang geleden gedraaid had. Maar ik had zoiets van, ach, weet je wat? Doen we het toch nog? Ja, wel.
1: Well, here I am in my tubby again. And my tubby is all filled with water and nice fluffy suds. And I've got my soap and washcloth to wash myself. And I've got my nifty scrub brush to help me scrub my back. And I've got a big fluffy towel to dry myself when I'm done. But there's one other thing that makes tubby time the very best time of the whole day. And do you know what that is? It's a very special friend of mine, my very favorite little pal.
2: Oh, rubber ducky, you're the one.

0: Rubber Ducky, je hoort hem in het Engels, maar ik had natuurlijk ook het troeteltje kunnen draaien van Ernie. Ik vond het wel leuk. Dit is altijd een stukje jeugdsentiment, is altijd leuk om te doen. En ik had zoiets van, nou, ik ga deze toch nog eens een keertje doen. Oh ja. En bijzonder Ducky is dat nou, in het Nederlands is het troeteltje. Ja, dus die gaat dan ook mee in bad. Oh, badeentjes. Ik vind ze leuk. Ja, je hebt in Amsterdam heb je complete winkels gevuld met alleen maar badeentjes. Ja, in allerlei vormen en maten en kleding en ga zo maar door. En eigenlijk vind ik gewoon het Ernie-eentje vind ik eigenlijk gewoon het leukste. Ja, die is gewoon geel en die gewoon, ja, ik weet het niet. Maar dan heb je natuurlijk nog die andere eentjes en dan heb je eentjes met gags en in leren pakjes en in zusterpakjes en weet ik veel wat meer. Ik had ze gek niet bedenken of ze zijn er. Ja, dat is toch niet zo mijn favoriet hoor. Geef mij maar gewoon zo'n lekker, zo'n geel badeentje. Ja, ja, dus Mieke, waarom drijven de badeentjes in jouw wc? Ja, ik heb badeentjes op de wc. Ja, waarom drijven de badeentjes op jouw wc? Of in jouw wc? Ja, hoort in het water? Ja, dat snap ik, Rob. Maar badeentjes in de wc? Ja? Ja. Tuurlijk! Ja, Dave, je maakt er weer een zooitje van, want het is helemaal niet, ze zegt op de wc, niet in de wc. Maar ja, goed. Ach, maakt niet uit!
1: Raad een lied, ook al raadt uw liedje niet, is dat geen reden voor verdriet, niet of wel? Het is maar spel, als u in de stemming bent, is het beste dat u een kaartje zendt naar de Tros Radio. Goedemiddag, hier zijn we dan met ons telefoonspelletje Raad een lied of niet. Presentatie Willy Walden, geassisteerd door zijn vrouw Ose Rasmussen. Productie Louis Duzé.
0: Raad een lied of niet. Nou ja, goed, raad een lied of niet. Je mag het weer gaan raden, maar eigenlijk is niet het lied wat je gaat raden natuurlijk, want het is de artiest die je gaat raden. Hij komt niet uit Nederland, dat niet. Hij treedt nog steeds op, dat kan ik er ook nog bij zeggen. Heeft al best wel wat dingen gedaan. Ook in verschillende stijlen. Kan ik ook nog meegeven. Komt niet uit Nederland. Kan ik eigenlijk nog meer zeggen? Ja, niet te veel. Niet te veel. Maar hij komt wel uit onze uit de buurt, zeg maar, van Nederland. Ja, dat is het enige wat ik even meegeef. Ja, ja, ja. Meer ga ik even lekker niet zeggen. Wie hoor je hier? En het is een man, ja.

0: had hem ook in de andere taal kunnen doen, maar dan had je hem eens nog sneller geraden, Linda. Helmoet Lotti hoorde je inderdaad. Miek op de chat had hem ook, maar... PJ ook, maar... Ja, nee, Linda was toch echt de eerste die zei Lotti. Helmoet Lotti, jawel. Klinkt zo Duits eigenlijk, hè? Maar goed, het zit er weer op voor deze aflevering. Ik ga je bedanken voor het luisteren. En Linda heeft gewoon als eerste gewonnen. Ja, ja, ja. Bedankt voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop van Roze Radio. En voor zometeen wel trusten. En morgen...
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur naar

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. De meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.